fru. Jakob en Lea ere kekse Zilpa hadden einen zeen, en Lea zeed, goud het gelijk, en zijn naam den jong, Gad. Jakob en Lea ere kekse Zilpa hadden nog einen zeen, en Lea zeed, ik vrij mij, en de vrouwen zworen zich met mij vrijen, en zijn naam den jong, Azer. En aan die tijd, als zij wijd arenden, jenk Ruben op dat vlek, en funk door wat lijf apel. Hij bracht zijn moeder Lea daar. En Rahel zei te Lea, Bitschein, jef mi wat van dienen zeen zijn lijf apel. En Lea zei, heb ik niet genoeg geleden, dat du mi mijn man waargenomen hast? Wist du ook nog mijn zeen zijn lijf apel nemen? En Rahel zei, Jakob kon dan vandoor met die slopen, want du mi deze lijf apel jefst. Als Jakob den oven van vlek kwam, ging Lea aan het jagen en zei, du moet vandoor met mij slopen. Ik heb voor die betoeld met mijn zeen zijn lijfapel. Den oven sleep hij met haar. En God geef acht op Lea, en zij en Jakob hadden een vijfden zeen. En Lea zei, God heeft mij daarvoor beloond, dat ik mijn man mijn kerkje geef. Zij naam den jong Isachar. En Jakob en Lea hadden een zesten zeen. Zij zei, God heeft mij een wertvolle geschenk gegeven. Nu wordt mijn man mij eren, dat ik am zes zeens gegeven heb. En zijn naam dem jong, Zebulon. Nu dit hadden Jakob en Lea een dochter, die zij Dina naamd. Dan dacht God aan Rahel en antwoord haar en jij haar een kind. Jakob en zij hadden een zeen. Zij zei, God heeft mijn schoon waargenomen. En zijn naam den jong, Jozef, en zei, mocht de haar mij nog een jong bilaien. Nodem dat Rahel er jonkje Jozef geboren weer, zei Jakob te Laban, Lot mij terug gaan om mijn thuis in mijn land. Lot mij de vrouwen en de kinderen verwonen ik gedeind heb, en lot mij wegtragen. Du weetst, wo lang ik die gedeind heb. En Laban zei, zoveel wil ik zeggen, ik heb dat ervoren, dat de haar heeft mij om dient halven gezegend. Zei wat u hebben wist, en ik geef die dat. En Jakob zei, du weetst wo ik die gedeind heb, en wo die heren gewassen hebben in den tijd, als ik die bezorgd. Eier ik kwam, weer er weinig vij, en dat haf zich zeer teugenomen. De haar haf die gezegend en alles wat ik deed. Nu vroeg ik mij, wo ik van mijn menschen verzorgen zal. En Laban zei, wat zal ik die geven? En Jakob zei, du brokst mij nust geven, ik wo die heren wieder bezorgen, wann du mir dat laatst. Lot mi alle Möscher je in bunte Kosen in Schob, en schwarte Lama von an deine Herden nehmen. Dort soll mein Verdienst sein. So wasch du seinen kennen, auf ich sie abrechtig warst. Irgendein von meine Kosen, der nicht Möscherig oder bunt sein, in kreigse irgendein von meine Lama dort nicht schwart ist, soll je stohlen heiten. En Laban seht, Gott, wel wir dort so donen, als du gesagt hast. Den Tag noch nahm Laban alle Striebje in bunte Kosenbeik von Mangsine Herden und auch alle andere Kosen, die bunt wären oder wat wittet an sich hoden, und alle schwarte Lama. Hij saad seine Sehns Everdei und besäude ab eine Stede, die eine dreidorgsche Reis aufwier, von wo Jakob wir. Jakob besäudert Everje von Laban sin Feu. Jakob nahm dann frische Aster von de Papeln in Mandelbein in Platanen en schal de Bost striepig auf, dat de Aster immer witte Striepen hoden. Deze Aster stal he fer de Wuttertree, wann dat fei Süpen chäim. En wils dat fei sich beim Süpen poren deit, deiden sei dat fer de Aster. Dan jef dat Striepje en Moja je en bunte Junge. En Jakob los sich de Lama uit, wat am troffen, en jucht de grote Schub no Laban sine Herd, wo dem sine Striepje en schwarte Schub wären. So kreeg Jakob seine eine Schub ab Port von Laban seine. Jedes Mal, wann der stärkere Schub sich poren deiden, sah Jakob die Striebje Aster für dort fei, dort er durch dich bi poren wurden. Wann über die schwachere Tieren poren, nahm er die Aster weich. So bleiben die schwachere Tieren bi Laban, und Jakob kreeg die stärkere. So ward er großartig reck. Er kreeg große Herden, en ook kerkjes in Deina en Kamilo 31. Jakob hier dat Laban